I golf het leek aan de reflet d'argent, la mer, des reflets changeants.